0: volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jezelgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: Ik

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Get down. Get on down.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de 8e finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
10: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
11: Blijmare.
12: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek.
11: Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
12: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven, riolering leggen of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
13: Zie jij nog haarscherp? Of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
14: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverder.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel verder. Ga naar de website helphesselverder.nl en doneer.
15: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
16: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: is de nieuwe single van Iris Wirrissen die we vandaag knuffelen. Vandaag gelanceerd, vandaag gelijk gemomenteerd tot de knuffelplaat voor deze vrijdag de 26 juli. Misschien is het tijd.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: En die zegt een goeiemorgen.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Het is inmiddels 10 minuten over 7.
2: Radio Nunspeet.
0: Nieuws Berendsen, die kennen natuurlijk allemaal van die grote hits die al gescoord is. En dit is wederom een kans hebben weer om een hit te gaan worden. Houd hem in de gaten. De Veluwe staat op. De laatste editie op terug deze week tot aan de klok van 9. Ook te beluisteren voor de gemeente Nijkerk en Barneveld via onze collega's van AE Media. Tot aan de klok van 9 uur het laatste nieuws, de beste muziekmix en natuurlijk weer en verkeer. En natuurlijk ook een aantal vaste items. En die komen weer aan bod tussen de klok van 8 en 9 uur. En dat zijn natuurlijk zoals gebruikelijk de welbekende Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop, de spreuk van de liefde. We hebben Roy Orbison. En straks dus objectief en uitgebreid het weer. Wat hebben we allemaal? Nou, het is natuurlijk best wel lekker wakker worden. Want ik moet je eerlijk bekennen, ik heb niet naar Nederland gekeken. Ik werd wel wakker, want het was gisteravond een late avond. Want de raadsvergadering duurde maar liefst tot 11:55. Het is niet te geloven. Ze hebben het gered voor middernacht om te stoppen. Maar het was wel ontiegelijk lang, van 7:00 tot 12:00 of tot middernacht. In ieder geval, ik heb wel eventjes op de telefoon gekeken toen ik even wakker werd. En ik zag tot mijn verbazing, nou ja, in zoverre verbazing, dat we hebben gewonnen. Laten we het vooropstellen. Het Nederlands elftal heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales van het WK voetbal. Maak je borst maar nat, zeg maar. Want vandaag verloopt uitzonderlijk heet met temperaturen die nog nooit eerder voorgekomen zijn in juni in onze provincie Gelderland. De temperatuur loopt op naar pak een beetje 38 graden. Lokaal is zelfs 39-40 graden niet uitgesloten. Zorg ervoor dat je regelmatig de schaduw opzoekt en voldoende water drinkt met deze temperaturen.
1: Nunspeet FM.
3: We brengen je in een zomerse stemming met de beste muziek.

Gibson Brothers op Radio Nunspeet, wel bekend van de non-stop dance. En Kees Rami Vida, dit keer deed met Cuba. 21 graden op dit moment in het hart van Oudenburg, winkelcentrum De Binnenhof. Daar zijn de studio's van Radio Nunspeet, TV Nunspeet en TV Nunspeet Text. Vanuit die studio's hebben we natuurlijk ook aandacht voor het nieuws in het ochtendprogramma De Veluwe Startup. Ik zei het al, gisteravond een latertje voor de politici uit onze gemeente Nunspeet. Want de gemeente Nunspeet heeft sinds gisteravond een vernieuwd college van burgemeester en wethouders. Tijdens de raadsvergadering zijn Mark Konings en ook Pieter-Jan van Rossen officieel beëdigd als wethouder. Wiegert Stoffer en Jennifer Elskamp blijven deel uitmaken van het college. Met de installatie van de nieuwe wethouders werd ook afscheid genomen van Mark van der Bunten, die zijn werkzaamheden als wethouder beëindigt. En daarnaast keert Jaap Groothuis terug in de gemeenteraad nadat hij zijn wethouderschap heeft neergelegd. Door deze wijzigingen onderstonden er ook verschuivingen binnen de gemeenteraad. Jan-Willem Immink van de ChristenUnie en Martin Juffer gemeentebelang zijn toegelaten als raadslid. Daarnaast is Paul Heikoop Lux 21, of van Lux 21 moet ik zeggen, benoemd tot burgerraadslid. Met de beëdiging van de nieuwe wethouders is het college voor de bestuursperiode 2026-2030 compleet. Het bestaat dus uit Mark Konings, Pieter-Jan van Rossen, Wiegert Stoffer en Jennifer Elskamp, onder leiding van burgemeester Celine Blom. De gemeente sprak haar waardering uit voor de inzet van de vertrekkende bestuurders en wenste alle wethouders, raadsleden, maar ook burgerraadsleden veel succes in hun functie / nieuwe functie. Ja, het was gisteravond nog wel een dingetje. Ja, het was een hete hangijzer. Uitspraken werden er gedaan tijdens het afscheid van oud-wethouder Jaap Groothuis. In ieder geval, alles is terug te luisteren. Mocht je het gemist hebben gisteravond via onze website rtvnunspeet.nl, maar ook via de gratis RTV Nunspeet app. Hoe het allemaal gaat en of de deuren daadwerkelijk open blijven staan tussen bepaalde personen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is wel een dingetje, laten we dat even vooropstellen. Goed, goedemorgen. Dit is de Veluwe Startup met onderweg Douwe Bob. Slowdown. Het was de hit natuurlijk van het Songfestival van 2016 alweer. En over hits gesproken.

2016 was voor Douwe Bob natuurlijk een mooi jaar, want hij mocht meedoen met het Songfestival met dit liedje Slow Down. En daarvoor hadden we trouwens ook nog de Goldband en het noodgeval. Het voormalige Shimano-kantoor aan de Industrieweg in Nunspeet krijgt mogelijk een tweede leven. Niet meer als plek waar bureaus, vergadertafels en koffiemachines de dienst uitmaken, maar als tijdelijke woonplek voor jongeren en spoedzoekers. Het college van Nunspeet kiest voor een zogeheten twee-sporen-aanpak. De gemeente kocht het voormalige kantoorpand als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nieuw Feitenhof. In dat gebied moeten op termijn ruim 600 woningen komen. Omdat zo'n grote ontwikkeling toch de nodige tijd kost, kijkt de gemeente Nunspeet nu of het bestaande Shimano-kantoor alvast tijdelijk kan worden gebruikt voor woningbouw. Uit onderzoek blijkt dat het technisch, maar ook ruimtelijk mogelijk lijkt om in het pand ongeveer 40 tot 60 appartementen of studio's te maken. Het gaat dan vooral om woonruimte voor jongeren en mensen die snel een woning nodig hebben. Het college wil inzetten op tijdelijke bewoning voor een periode van 10 tot max 15 jaar. En daarna blijft sloop en nieuwbouw alsnog mogelijk. Op die manier kan het gebouw nu al worden gebruikt zonder dat de gemeente de plannen voor het grotere gebied Nieuw Feitenhof loslaat. Op langere termijn ziet de gemeente Nunspeet namelijk meer mogelijkheden als het oude kantoor wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dan zouden er op deze plek ongeveer 115 woningen kunnen komen. Volgens het college past die variant beter bij het uiteindelijke beeld van de nieuwe woonwijk. De gemeente gaat nu een marktuitvraag starten. Dat betekent dat partijen plannen kunnen indienen voor de tijdelijke ombouw van het kantoor naar woningen. En daarna bekijkt het college welke plannen haalbaar zijn en wat de financiële gevolgen zijn. Met deze aanpak wil de gemeente leegstand voorkomen en tegelijk sneller iets doen aan de woningnood. Vooral voor starters. Jongeren en spoedzoekers kan het pand op korte termijn uitkomst bieden. Het college heeft ingestemd met het voorstel. De gemeenteraad wordt hierover nog deze week per mededelingenbrief geïnformeerd. Dat schrijft onze nieuwsredactie het allemaal vandaag. En dat is allemaal terug te lezen via de website rtvnunspeet.nl, de gratis rtvnunspeet-app, de socials, de kabelkrant en natuurlijk via onze collega's. Dat betreft de streekredactie en dat is de vrmg.nl. Check het eventjes allemaal. 5:30. Guillermo en Tropical Dandy hebben we op de playlist gezet. Doe mij maar een toppertje. Maar eerst nog eventjes Aswad en Don't Turn Around.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Het weer extreem warm dus, met veel zon. Het wordt ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
2: Laat de zon maar schijnen.
3: Het is zomer.
2: Verkondigd via de radio. Marcel Bonte.
0: Radio Nunspeet. 105.9 FM.

van het hart van Oudenburg. Oftewel vanaf de Veluwe richting de Middellandse Zee. En dat allemaal in één liedje. Jorde Francesco Napoli en Baila Baila hier op Radio Lusbeet. En dat allemaal naar de headlines. Bracht de tijd om 7:07. Terug naar het nieuws voor dit moment. Want we kijken naar het regionieuws. Bewoners en ook medewerkers van verpleeghuis Nieuw Avondrust, dat is in Voorthuizen, hebben deze week een bijzondere helikoptervlucht gemaakt. Vrijwilligers Henk Vink en Gerrit Katsburg die organiseerden het evenement. 15 jaar nadat zij een soortgelijke activiteit voor het eerst hadden opgezet. In totaal genoten zo'n 100 deelnemers van een rondvlucht boven de omgeving. Voor bewoners Hans Koopman was het zijn allereerste vlucht. Hoewel hij tot het laatste moment twijfelde, stapte hij uiteindelijk toch in die helikopter. Na afloop was hij enthousiast en noemde hij de ervaring geweldig. En ook Jan Hendrik Barten die keek met veel plezier terug op de vlucht en zag vanuit de lucht zelf zijn oude woning. De vliegdagen zorgden voor veel blije gezichten onder de bewoners en de medewerkers. Het hele complete verslag is terug te vinden op de website devrmg.nl. Check het eventjes. Terug naar het lokale nieuws uit Nunspeet, want de nieuwbouw van basisschool De Bron in Nunspeet is een stapje dichterbij gekomen. Het college van BNW heeft ingestemd met het project voor een nieuwe school in het wijk het Heul Noord. De gemeenteraad neemt in september een definitief besluit. De nieuwe school moet onderwijs, maar ook kinderopvang gaan samenbrengen op één locatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door een hogere leerlingentegroei, en ook dat is toch eerder dan verwacht, is er meer ruimte nodig. Wat de bouwkosten met ongeveer 800 en 1000 euro gaat verhogen. En ook de ligging nabij een molen zorgt voor extra uitdagingen. Vanwege de molenbiotoop moet het gebouw grotendeels uit één bouwlaag bestaan. Wat de kosten met nog eens circa 1,1 miljoen gaat verhogen. De totale investering wordt geraamd op zo'n 13,7 miljoen euro. En daarvan is ruim 10,6 miljoen euro bestemd voor het onderwijs en ruim 3 miljoen euro voor de kinderopvang. CNS Nunspeet krijgt alvast een voorbereidingskrediet van 855.000 euro om de plannen verder uit te werken. Als de gemeenteraad op 25 september instemt, kan de voorbereiding van start. De oplevering van de nieuwe school staat gepland voor 2029. Ja, nou kan ik me nog herinneren. Mijn kinderen zijn 16 en 18 jaar op dit moment. En toen de oudste zeg maar nog op de basisschool zat, toen was er al sprake van dat er een IKC zou komen aan de Oosteindeweg. Nou, dat heeft hij dus niet meegemaakt. En toen was de jongste zeg maar toch wel enthousiast van, goh, we gaan straks naar een nieuwe school. Nou ja, sterker nog, die school staat er nog steeds niet. Dus ja, je zit toch eventjes toch met een paar dingetjes, denk ik. Dus ja, je kan wel een datum noemen. En dus altijd wel heel erg leuk natuurlijk. Maar ja, die IKC staat er ook nog niet. Dus ja, hoe kunnen we dat allemaal gaan geloven dat het daadwerkelijk gaat gebeuren? Het is 8:10. Dit zijn de boys van Helemaal Hollands.

George Ezra hier op Dutch Space bij de Veluwe. Stond op en dat deden we met de hitsingle The Shotgun. En daarvoor trouwens ook nog Carlo en Leo, helemaal Hollands. En ik ben zo blij als de zon schijnt. Of ze nu nog steeds zo blij zijn met die hete zon, dat is even de grote vraag natuurlijk. Terug naar het nieuws. Het hardstelfestival Defcon 1 in Biddinghuizen is voortijdig beëindigd vanwege de verwachte extreme hitte en ook het door het KNMI afgegeven code rood. Na de bekendmaking ontstonden er afgelopen nacht ongeregeldheden op het festivalterrein. Bezoekers probeerden hekken te forceren om alsnog binnen te komen, waarna beveiliging en ook politie moesten ingrijpen. Daarbij werden onder meer honderden geleiders ingezet. Organisator Q-Dance besloot het festival stop te zetten om de veiligheid van bezoekers en ook medewerkers te waarborgen. Festivalgangers die moeten de camping vandaag uiterlijk om 6 uur vanavond verlaten. Voor bezoekers zonder eigen vervoer wordt pendelbussen geregeld. Defcon 1 had het aantal bezoekers eerder al verlaagd vanwege de hitte. Tickethouders ontvangen na het weekend meer informatie over een eventuele compensatieregeling. De politie houdt de situatie op en rond het festivalterrein nauwlettend in de gaten, zo schrijft de regiobladen wat betreft vandaag. En dan nog eventjes naar het andere nieuws uit Gelderland, want een 27-jarige man uit Apeldoorn moet zich voor de rechtbank verantwoorden omdat hij een destijds 16-jarig meisje uit Tilburg elf dagen had verborgen, terwijl zij als vermist werd gezocht. Het meisje werd in februari 2025 aangetroffen in een woning in Tilburg, waar de politie haar onder invloed van drugs aantrof. De man werd direct aangehouden. Volgens het OM hield de verdachte bewust geheim waar het meisje verbleef en werkte hij niet mee aan het politieonderzoek. En daarom is tegen hem een gevangenisstraf van 3 maanden geëist. De verdachte ontkent dat hij het meisje heeft ontvoerd. Hij zegt dat ze vrijwillig bij hem verbleef omdat zij thuis mishandeld zou zijn en dat hij haar alleen wilde beschermen. Ook stelt hij dat zij had gezegd 19 jaar oud te zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak wat betreft deze zaak. Ook dit allemaal dus terug te vinden in de bladen wat betreft deze 26 juni 2026. 13 voor 8. Dit is Radio Nutspeet. Tot aan 9 uur. De Veluwe start op met onderweg Black Slade, Alison Moyet. We hebben straks Bob Marley, Rob de Nijs, Kaoma. Eerst nog even terug naar deze zomerhit. Juanes op de radio. Dit is die met Adios Lapido.

dat is de goede oude tijd. Toen ze nog met z'n vijven waren, dat natuurlijk. Hè. De gebroeders Wouters en de overige drie bandleden van de Belgische formatie Clouseau. En de opvolger van Dagaatsen. Aan hoorde je hier op de vroege vrijdagmorgen bij de Veluwe Startop.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
0: Maak van jouw zakelijke meeting een succes. Kijk voor meer info op soerelepe.nl.
2: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
3: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
2: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
3: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
4: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3 uur gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
5: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
6: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
7: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking, alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341 264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet, Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
8: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren. Door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
10: Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
12: Jazeker, houden wij het vol.
13: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. Dan ben je even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
11: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
15: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
16: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
17: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
21: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
22: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
23: Je auto maakt een raar geluid? Of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco. Voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco. Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
24: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
25: Van den Pol Mode.
26: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies? Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
25: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
26: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
27: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren. Door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
28: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: dus Yves Beersen, bekend nogal natuurlijk van Zin in Jou, Terug in de Tijd. Hij wordt vandaag geknuffeld met deze nieuwe single. Misschien is het tijd. Goedemorgen.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Het is inmiddels 9 minuten over 8.

0: En vanaf de Veluwe gingen we nu naar de Caribbean met Gloria. Gloria Stefan op de radio en Oye Mikanto. Hier bij de Veluwe staat op, kijken we naar het nieuws nog eventjes. Want na 8 jaar neemt Boa Edwin Baars afscheid van de gemeente Nunspeet. Per 1 augustus gaat hij aan de slag als Aurand Senior Boa in de gemeente Kampen. Volgens Baars was juist de afwisseling het mooiste aan zijn werk. Hij hield toezicht bij evenementen, sprak mensen aan op hun gedrag, zorgde voor de verkeersveiligheid en bemiddelde bij overlastsituaties. Je kunt vaak veel bereiken door met mensen in gesprek te gaan, zo vertelt hij. In zijn loopbaan maakt hij onder andere ook natuurlijk spannende momenten mee, zoals de coronaperiode, een bijna aanrijding en ook incidenten waarbij de politie moest worden ingeschakeld. Toch bleef voor hem 1 ding altijd centraal staan: handhaven met respect en uitleg. Na 32 jaar werken voor de overheid begint Baars aan een nieuw hoofdstuk. Helemaal afscheid nemen van het werk buiten doet hij niet. Hij wil graag buiten lekker werken. En dat vertelde hij gisteren tegen onze Bernadette. Het hele complete verslag is terug te vinden via de website rtvnunspeet.nl.
1: Hollands, herkenbaar. Met de klompplaat.
0: Ja, dat doen we met deze man, Henk Dissel. Hij is verlegen.

tegen de tijd dat jullie al dat, dat, dat theezakje erin voorkomt natuurlijk, hè. Papa, appelsap, mama appelsap en Could You Be Love. Bob Marley hier op de radio, daarvoor nog de Hollandse klopplaat Henk Dissel. En dat deden we met zijn single, was getiteld Verlegen. Goed, en dat bedacht de tijd is even kijken, om bijna 10 minuten voor. En betekent dat we toch eventjes richting de jarigen moeten gaan voor wat betreft vandaag. Ben je vandaag jarig, dan zeggen we natuurlijk altijd tegen jou en ook tegen u. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En we wensen je natuurlijk een hele fijne dag toe. De horoscoop voor deze vrijdag. Denk vandaag goed na voordat je iets zegt, want je kunt sneller dan anders olie op het vuur gooien zonder dat je doorhebt. Er speelt iets, al langere tijd spanning over wat je nu voelt en wat er nu komt, dat steeds dichterbij. En daardoor kun je onrust of nerveus gaan reageren. Zodra een situatie om actie vraagt, is het belangrijk dat je niet blijft twijfelen, maar direct handelt. Let daarnaast goed op nieuwe ontmoetingen. Niet iedereen laat namelijk zijn ware gezicht zien. En niemand, of in iemand moet ik zeggen, kan zich mooier voordoen dan werkelijk het geval is. Vertrouw daarom niet blindelings op eerste indrukken en blijf goed opletten wat mensen werkelijk bedoelen, is de verjaardagshoroscoop voor vandaag. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is elkaar blijven vertrouwen. En dat moet je altijd doen natuurlijk, hè. Maar ja, hoe moeilijk het ook kan wezen, laten we ook eventjes dat vooropstellen. Succes ermee, zou ik zo zeggen. De vrijdagmorgen, dit is de Veluwe staat op voor deze 26e juni met Rob de Nijs op de radio. Een van zijn leuke liedjes. Dit is Ik

Ja, Kaoma was dat. En de opvolger van de Lambada en de Dansando Lambada. De gemeente Harderwijk erkent dat er al jaren parkeerproblemen zijn rond sportpark De Strookel, maar concrete oplossingen blijven vooralsnog uit. Vooral op drukke dagen ontstaan daar lange files, overvolle bermen en onveilige situaties voor voetgangers en ook kinderen. De kwestie kwam opnieuw onder de aandacht nadat Harderwijk anders vragen stelde over de verkeerschaos tijdens een drukke sportdag eind mei. De partij dringt aan op maatregelen om de veiligheid al daar te verbeteren. Volgens het college zou een parkeerverbod langs de Strookelweg de situatie kunnen verbeteren. Maar ja, die optie wordt niet overwogen, omdat daardoor een groot tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Wel zegt de gemeente te kijken naar alternatieve oplossingen zonder daarbij concreet te worden. Voor de piekmomenten legt het college de verantwoordelijkheid deels bij de sportverenigingen. Zij worden geacht het verkeer op drukke dagen zelf in goede banen te rijden. Ja, dat is makkelijk gezegd dan gedaan natuurlijk. En niet om het een of ander, volgens mij is daar toch ook de gemeente toch een beetje verantwoordelijk voor. Want ja, als je een beetje de Strookel kent, zijn natuurlijk buitenom het prachtige sportcomplex van VVOG, hebben ze natuurlijk ook een camping daar. En dat is de Sleenkoers volgens mij zo uit mijn hoofd. Ja, en waar ga je al die mensen naartoe bonjouren, zeg maar? Want in de hele regio is volgens mij minimale ruimte voor parkeermogelijkheden. Dat is een groot probleem daar zo in Harderwijk. Goed, het is 8:30, zo dadelijk de headlines uit het nieuws. We krijgen een eventuele update. Mocht er files staan in onze regio, dan horen we dat van de mensen van de ANWB Verkeerscentrale. Eerst nog even terug naar een lekkere zomerhit van een aantal jaren geleden alweer. De hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. Kortom, de beste muziekmix hier op Nunspeet bij de Veluwe staat op. Alexandra Stan, daar hebben we het over. Dit is de

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt snikheet vandaag. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies. Alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTL.

trouwens een in de Veluwe zat op en dat deden we met You Got It. Goed, het Nederlands elftal weet waar het aan toe is. Na de 3-1 overwinning afgelopen nacht op Tunesië en ook de winst in Pool F wacht in de 16e finale een duel met Marokko. De wedstrijd wordt gespeeld in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur, Nederlandse tijd. En dat gebeurt allemaal in Mexico. Mocht nou Oranje van Marokko winnen, daar gaan we wel van uit, dan volgt er zaterdag 4 juli een plek in de 8e finales tegen de winnaar van Canada tegen Zuid-Afrika. Of Canada of Zuid-Afrika. En daarna lonken natuurlijk ook weer de kwartfinales. En die worden gespeeld op 9 juli. De halve finales op 14 juli. En misschien zelfs wel de finale op zondag 19 juli. En dat gebeurt allemaal in New Jersey. Mocht Nederland de eindstrijd bereiken, dan wordt dat de 4e WK-finale uit de geschiedenis van Oranje. Het belooft dus een spannende Oranje-nacht te worden. Zorg ervoor dat je het natuurlijk gaat bekijken, als het tenminste mogelijk is voor je. Ja, en niet om het een of ander. Het is wel een dingetje natuurlijk. En wat betreft die tijden, dat is wel eigenlijk wat beter en gunstiger eigenlijk. Want we hebben aankomende wedstrijd tegen Marokko. Dat is nog de laatste dan, zeg maar, in de nachtelijke uren. De overige wedstrijden, die worden toch wel op betere tijden gespeeld. Dus even kijken. Dinsdag dus om 3 uur, wat betreft Marokko. De volgende wedstrijd zal plaatsvinden op zaterdag 4 juli, s'avonds om 7 uur. En daarachteraan, mocht het allemaal gaan lukken, om 10 uur s'avonds. Dat is donderdag 9 juli. Als het dan nog helemaal goed gaat, dan zal het wederom s'avonds plaatsvinden om 9 uur s'avonds. En mocht het helemaal goed gaan, dan wordt de finale gespeeld om 9 uur s'avonds op Nederlandse tijd. Dus het zijn eigenlijk 2 wedstrijden die in de nachtelijke uren heeft plaatsgevonden. Nou, laten we eerst even hopen dat de komende wedstrijd, dat is tegen Marokko. En dat vindt plaats op maandag op dinsdag, s'nachts om 3 uur. Ik zit een beetje te twijfelen of ik naar de kroeg ga deze keer. Ja, ik zit even te twijfelen. Maar ja goed, ik zit toch eventjes met het probleem dat we 's ochtends natuurlijk ook weer om 6 uur hier in de studio aanwezig moeten zijn. 10 over half 9. Goedemorgen. Dit is Samuel Elton. Ik voel

het zijn de lekkere zomerliedjes van lang geleden alweer. Los Lobos op de radio. En dat deden we met de La Bamba. En daarvoor nog Samuel Welten met zijn leuke WK-single. En dat is omgegeten De Leeuw. Die komt eraan. Voor deze vrijdag. We beleven vandaag de heetste dag van deze uitzonderlijke hittegolf. Op veel plaatsen stijgt de temperatuur naar zo'n 35 tot zelfs 39 graden. Lokaal kan het ook wel 40 graden worden aangetikt. En daarbij schijnt de zon dus volop en is de zonkracht erg hoog. De wind biedt nauwelijks verkoeling. Vooral vanavond en ook vannacht neemt er vanuit het zuiden de kans op stevige onweersbuien toe. Daarbij kunnen veel regen, hagel en ook zware windstoten voorkomen. Houd daarom de weersverwachting goed in de gaten. En ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen tussen de 30 en 38 graden. En later op de zaterdag trekken er opnieuw stevige onweersbuien over het land. Vanaf zondag wordt het minder extreem heet. De temperatuur komt uit tussen de 21 graden aan de kust en ongeveer 30 graden landinwaarts. Wel blijft het benauwd en is er opnieuw kans op onweersbuien. In de nacht na maandag koelt het eindelijk weer af tot onder de 20 graden. Dat biedt de mogelijkheid om woningen weer goed te ventileren, zeg maar. Goed, kijken we eventjes naar de temperatuurmeter. Voor wat betreft onze regio kan ik melden dat de temperatuur inmiddels is opgelopen richting de 25 graden Celsius. Goedemorgen, dit is de Veluwe Stadop voor vrijdag 26 juni met de gloednieuwe van Mike Versteen.

Stewart hier op Radio Nusfeed. En Do You Think I'm Sexy? Dit was het voor vanochtend en ook voor deze week weer. Vroeg in de ochtend van 7 tot 9. De Veluwe staat op. Zo dadelijk mijn grote vriend en collega Klaas van het Hof op de radio. Met de ochtendkracht vanmiddag tussen 12 en 2. Eet u smakelijk met Roy. Gevolgd door de bijna weekendshow met Henry Slijkhuis. En ik ben zelf bij je terug vanmiddag tussen 4 en 6. Met de heerlijkste liedjes. Oftewel de Nederlandstalige deuntjes in de A28. Tal van andere programma's tot vanavond 12 uur. Check de website rtvnusfeed.nl voor het hele complete programmaoverzicht. Wat betreft morgenochtend om 7 uur zit Dirk Haverkamp op dit tijdslot met de welbekende Nederlandstalige liedjes in muziekboutique. En morgen vroeg tussen 9 en 12 uur starten we met de gepresenteerde programma's. Bart van Dijk met de dames Cato en Noah op de reportagewagen. Dat allemaal tussen 9 en 12 uur.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
1: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
3: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
1: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
3: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.

0: om heerlijk in te relaxen. Op maat gemaakt van de beste materialen met een eerlijke prijs. Bij Weber Woonwereld in Elburg staan er wel 100. Laat je vrijblijvend adviseren en kies een stoel die echt bij jou past.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van den Pol Mode.
3: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies, onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
1: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
3: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
4: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een megagrote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio.
6: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
7: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 27 juni is iedereen tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom op de jaarlijkse open dag van zorgboerderij Groot Kootwijk in Barneveld. Zorgboerderij Groot Kootwijk biedt dagbesteding voor jong en oud en geeft jullie graag een kijkje op de boerderij. Er zijn allerlei activiteiten te beleven, zoals ponyrijden, je kunt een rondje mee met de jeep, je kunt op het springkussen, skelterrijden en er is nog veel meer. Kijk voor meer informatie op de website grootkootwijk.nl. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein

0: de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas- en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meefietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 27 juni wordt er in Kootwijkerbroek voor de eerste keer een mudrun georganiseerd. Tussen 12 en 4 kunnen de deelnemers rennen, klimmen, kruipen en ploeteren door de modder, dwars door de weilanden en over obstakels. De mudrun heeft heel toepasselijk de naam Modder gekregen, waarmee meteen duidelijk is waar het om gaat. Daarmee is de regio een sportief evenement rijker, waarbij je je weer even kind kunt voelen. Meer informatie vind je op de website modrkwb.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie. En de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL Tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL Tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL Tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: In times like these, let your voice be.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken. Dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkte ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
5: Payback is a bad bitch and baby, I'm the baddest. You fucking with a savage, can't have this, can't have this.
2: En deze.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoek.

0: collectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken. Dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokte branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N309 Tronten richting Epe staat 3 kilometer file bij Epe door terugkeerders van het afgelaste festival DEFCON 1. De N311 Wolfheze-Talet is in beide richtingen dicht tussen de N310 en Schaarsbergen door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 7 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. A12 Utrecht-Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Grijshoort 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. N309 Dronten richting Epe. Bij de N310 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 's middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7:00 ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8:00 ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op zaterdag 27 juni wordt er in Kootwijkerbroek voor de eerste keer een mudrun georganiseerd. Tussen 12 en 4 kunnen de deelnemers rennen, klimmen, kruipen en ploeteren door de modder, dwars door de weilanden en over obstakels. De mudrun heeft heel toepasselijk de naam modder gekregen, waarmee meteen duidelijk is waar het om gaat. Daarmee is de regio een sportief evenement rijker, waarbij je je weer even kind kunt voelen. Meer informatie vind je op de website modrkwb.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Hits from the Heartland.
2: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
3: It's from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus eurocommissaris Magnus Brunner. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2. In

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meefietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL Tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL Tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL Tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 27 juni is iedereen tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom op de jaarlijkse open dag van zorgboerderij Groot Kootwijk in Barneveld. Zorgboerderij Groot Kootwijk biedt dagbesteding voor jong en oud en geeft jullie graag een kijkje op de boerderij. Er zijn allerlei activiteiten te beleven, zoals ponyrijden, je kunt een rondje mee met de jeep, je kunt op het springkussen, skelterrijden en er is nog veel meer. Kijk voor meer informatie op de website grootkootwijk.nl. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar is het wat drukker onderweg. Bijvoorbeeld op de A12 richting Arnhem vanuit Utrecht. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 9 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus eurocommissaris Magnus Brunner. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïense aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen. Zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het défilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer en 50 minuten door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. Verder de A12 naar de Duitse grens. Voor de grenscontrole nu 20 minuten vertraging. En ook de A1 staat file voor die grenscontrole. Momenteel ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïense aanvallen. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkerende samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. Ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn heb je tussen Stroe en Afrit Hoenderlo een half uur vertraging. En tussen Amersfoort en Deventer en tussen Amersfoort en Barneveld Centrum rijden geen treinen. Dit komt door een seinstoring en dit duurt tot 3 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: Informatie vind je op de website modrkbb.nl. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: 1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere. I see everything you can.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo 20 minuten vertraging. En op de A12 Utrecht richting Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Ruim een derde meer dan anders. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 's middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11:00 ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Butterfield.
1: Oh ja.
2: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meefietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. Op zaterdag 27 juni is iedereen tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom op de jaarlijkse open dag van zorgboerderij Groot Kootwijk in Barneveld. Zorgboerderij Groot Kootwijk biedt dagbesteding voor jong en oud en geeft jullie graag een kijkje op de boerderij. Er zijn allerlei activiteiten te beleven, zoals ponyrijden, je kunt een rondje mee met de jeep, je kunt op het springkussen, skelterrijden en er is nog veel meer. Kijk voor meer informatie op de website grootkootwijk.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl. Of blijf luisteren.
3: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1.

Let me be your hero. Would you dance?

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector. Zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft daarvan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Wat een feest is vrijdagavond. Feel Good Friday.
4: Een hele goede middag. Live vanuit de hittegolf is dit Feel Good Friday van de zomer. Ik kan me toch heel erg goed voorstellen dat deze warme week heel zwaar was. Dus ik denk dat je dit wel verdiend hebt. Laten we daar niet te lang mee wachten, want die verkoeling kunnen we gebruiken. En dan kan je wel een compliment geven als je het hebt gered, want het was echt heel erg heet. En dat is het nu ook nog steeds, ook hier in de studio. Vandaag dus Feel Good Friday van de zomer met hele hete hits van alle tijden. Hier en daar ook een beetje fout. Het is immers de laatste van de maand, dus laten we dat niet vergeten.

aftrappen als we het hebben over hele hete hits met Jennifer Lopez. Ja, als dit de voorbode is, dan weet ik niet tot waar die temperatuur nog gaat stijgen vandaag. Zometeen ga ik het nieuws van de week met je doornemen. We gaan terug in de tijd in Hit Memories en een nieuwe plaatsnaam of fabelkraam.

0: Ed Sheeran en Shivers om even af te koelen van deze temperaturen. Vandaag maar liefst 37 graden. En daarom gaan we vandaag dus vrolijk verder met Feel Good Friday van de zomer.
1: Hallo allemaal, nou hier zijn we weer hoor.
0: En dat hebben we nodig. Ik zeg een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 26 juni 2026. Het wekelijkse borrelmoment is weer van start gegaan en hier bij Feel Good Friday. En dus ook deze week staat de radio in het teken van de zomer. Al denkt het weer deze week dat we de warmte zo hebben gemist, dat ze maar denkt dat we van het hele land een soort instant haardroger moeten maken. Nou ja, dat hebben we in ieder geval gemerkt vandaag. Ik merk het nog steeds. Het zweet gust uit mijn lichaam. Het KNMI meldt ook vanmiddag dat vannacht een uitzonderlijke tropennacht kan gaan worden. Met temperaturen tot 25 graden. Vooral in de steden kun je dat dus flink gaan merken. En het Weerinstituut waarschuwt ook voor onweer vanavond in delen van het land. En morgen, ja, dan is waarschijnlijk eindelijk dat moment daar dat we eindelijk echt een beetje kunnen gaan afkoelen met flinke onweersbuien. Mogelijk de grootste ooit. Dus er staat ons nog wat te wachten, maar ik kijk er heel erg naar uit. En om al die oververhitte hoofdjes even wakker te schudden, nemen we de week even door. Het is echt een week waarin iedereen schrok van het gevolg dat dit nieuws voor iedereen heeft veroorzaakt. Je voelde de temperatuur oplopen als het erover ging. Dat ging natuurlijk over. Mattie en Marieke stoppen met een ochtendshow bij Q-Music. Nou, dat was even een schok, zeg. Afgelopen woensdag werd dat nieuws dus gedropt via een podcast, want live op de radio, dat was blijkbaar net zo'n slecht idee als een wollen trui aantrekken op een tropennacht. Maar goed, vaak is het zo, waar de ene stopt, slaan de andere keihard toe. Radio 10 die kneep deze week in hun handjes met de komst van Jan Willem en Jeroen van Radio 2. Want ja, als je Gordons ochtendshow moet vervangen omdat de luistercijfers kelderen, harder kelderen dan de temperatuur in een vriescel, ja, dat is toch eerlijk dat dit dan wel echt een buitenkantje is. En helemaal omdat de radiobaas van Radio 10, Mattie en Marieke, in het verleden ooit in het zadel heeft geholpen. Dus die denkt helemaal van, ja, nou, dit kan niet beter. En met het vertrek van de concurrent kan het niet anders dat Radio 10 nu denkt van, ja, weet je, wij hoeven nu geen reddingsplan, wij zijn het reddingsplan. Want vanaf 1 september begint Radio 10 start op. En dan wordt Jan-Willem Roodbeen trouwens ook nog eens radio director. Dus die gaat ook nog eens meedenken. Dat is een soort combinatie van DJ-schoolhoofd en een verkeersregelaar. Maar dan met meer koffie en iets minder pauzes. Want waarschijnlijk moet hij gewoon echt heel veel doen. Nou, dan hadden we vannacht ook nog de wedstrijd van Oranje. Onze ploeg speelde vannacht om 1 uur in Kansas City. En de ploeg had nog maar net de veters gestrikt of Tunesië lag al op de snijtafel. 2 goals in 7 minuten. Alsof Nederland haast had om snel weer naar binnen te gaan voor die komende onweersbui die misschien zou gaan komen. Nou ja, die kwam niet. Uiteindelijk werd het een beetje een slordige wedstrijd, wel met veel regen. Haase Mastouri kon nog uit een corner ongehinderd een bal binnenkoppen. Het werd 1-3. Oranje die trok de groepswinst binnen. Alsof het de kassabon van de poolfase kwam ophalen. Bijna dan zo, zou ik zeggen. En de volgende is maandag om 3 uur 's nachts. Dan spelen we tegen Marokko. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Volgens mij is het zelfs dinsdag 3 uur 's nachts. Dus maandag op dinsdag 3 uur 's nachts. Maar goed, dat tijdstip is denk ik alleen logisch voor mensen die nachtdiensten draaien of een ritme hebben afgestemd op basis van een vleermuis. Ik in ieder geval niet. En dan waar het echt over ging deze week, ja, dat was natuurlijk de temperatuur. Vanaf afgelopen nacht geldt in maar liefst 8 provincies code rood vanwege de hitte. En dan denk je, ja, die kleur die normaal alleen maar wordt gebruikt voor stormen en discussies op verjaardagen over politiek, zit nu dus in het weer. Maar nu dus ook voor het weer, ja, dat klinkt dus als een mislukte sauna-ervaring natuurlijk. Zo voelt het in ieder geval wel. Het KNMI zegt dat je verkoeling moet zoeken, al is het een soort nationale speurtocht, want ja, het is

Inmiddels wordt er geschreven over dat het zaterdag mogelijk een supercel over het land trekt, een van de zwaarste onweersbuien. Ik denk als ik met deze muziek doorga dat die temperatuur zo hoog wordt opgestouwd dat het wel eens de grootste ever kan gaan worden. Dat weet je natuurlijk nooit, hè, als je zo doorgaat met dit soort muziek. Friday Fire. Maar fijn is het wel als het warm is om toch even in de zomersfeer te blijven. Om toch even die moed een beetje omhoog te krikken. Want ik kan me voorstellen dat je er best een beetje chagrijnig van wordt dat het de hele tijd zo warm is. Heb ik zelf soms ook een beetje. Ik ga in ieder geval weer op zoek naar de Friday Vibe. Warm of niet, elke week geef ik jouw weekend een kickstart met de Friday Vibe. Kun je ook doen als je een nummertje hebt waarvan je denkt van nou, deze laat mij misschien net dat kleine beetje afkoelen. Dat mag ook. Geef vooral die Friday Vibe eventjes door via @feelgoodfridaynl op Instagram. Kan ik hem zo meteen even voor je draaien natuurlijk. En vandaag gaan we het weekend in met een absolute zomerklassieker. De uitblinker van deze week is Carnaval de Paris van Dario G. Een instrumentale houseknaller uit 1998 die toen speciaal werd gemaakt voor het WK voetbal van dat jaar. En met zijn mix van elektronische beats en die herkenbare Schotse doedelzakplanken brengt deze plaat instant zonneschijn waar je ook bent. En deze plaat stond maar liefst in 13 weken ook in de Vlaamse Ultra Top 50 en wordt wereldwijd in stadions meegezongen van Brazilië tot aan Schotland. Dus dit is wel een bijzondere. Deze mag je op standje burenruzie zetten. Laat die zomer binnen en trap je weekend af met Carnaval de Paris.

0: De Braziliaanse dansers komen bijna spontaan je huiskamer inlopen met Dario G en Carnaval de Paris hier bij Feel Good Friday van de zomer. Lekker, heerlijke muziek, ik hou ervan. Zometeen in Feel Good Friday van de zomer is het nog steeds loeiheet. Daar kunnen we niet omheen, helaas. Ondanks dat heb ik wel nieuwe muziek voor je meegenomen. En er is nieuws van een artiest waar we al best wel lang niet zo heel veel van hebben gehoord. En dat is toch wel bijzonder. Zometeen ga ik je er meer over vertellen.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Er zijn op dit moment geen noemenswaardige vertragingen gemeld. Wel 2 wegafsluitingen door wegwerkzaamheden. Te beginnen op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen is de weg dicht. En de A30 Ede richting Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 is de weg ook dicht door wegwerkzaamheden. Verder is het in ieder geval lekker doorrijden. Op het spoor is echter wel een hoop gemeld. Daar gaat het niet zo lekker. De NS meldt dat er meer treinen uitvallen door de hitte. Er gaan steeds meer treinen kapot dan de NS kan repareren. En dat leidt tot meer treinuitval. Het gaat vaak om kapotte airco's. Maar uiteindelijk blijven de treinen uitgevallen omdat ze niet alles tegelijk kunnen repareren. Dus dat ga je nog wel eventjes merken. De NS heeft eerder al besloten dat op enkele trajecten sowieso minder treinen rijden. Tot en met zaterdag. Tussen Rotterdam, Leiden, Schiphol via Den Haag. Van Arnhem, Utrecht naar Schiphol. Daarna Centraal en Amsterdam. Tussen Alkmaar en Sittard. En tussen Rotterdam en Utrecht. Extra verstoringen momenteel op het spoor. Dat zijn minder stoptreinen tussen Doetinchem en Arnhem. Tussen Zutphen en Hengelo. Tussen Geldermalsen en Nijmegen. Tussen Dordrecht en Geldermalsen. En tussen Nijmegen en Venlo. Dus als je van plan was met de trein te gaan, dan is dit niet echt het moment, denk ik. Maar je kan wel bij ons blijven. Feel Good Friday. We zorgen voor een mooi zomersfeestje. Binnen nu in 1 minuut hoor je muziek van het WK van 2018.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector. Zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten. Zo staat in de kabinetsplannen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld naar 589. Bijna 3000 mensen raakten gewond. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Bedrijven gloeiend heet het weekend in. Als een druppel op een hete plaat, zou ik maar zeggen. Met ook hele hete muziek van Yves LaRocque en David Guetta en Zara Larsson.
4: Yeah.

Met twee oude WK-hits op de radio zit de stemming er waarschijnlijk al wel goed in voor de komende wedstrijd van Nederland tegen Marokko. Ik ben toch benieuwd hoe ze het gaan doen. Dit was in ieder geval David Guetta, Sarah Larsson. This one is for you. En hopelijk maakt Oranje het WK ook voor ons. Dat zou toch wel mooi zijn. Soms dan hangt er iets in de lucht. Dat gevoel dat er iets groots op het punt staat te gebeuren, maar dat je niet precies weet welke artiest er terugkomt. Weet je wel, dan krijg je van die vage kritische hints en berichten op social media. Locaties zonder uitleg, je hebt geen idee. Alsof iemand je langzaam een soort verhaal in probeert te trekken. Nou, dat gebeurde dus afgelopen week. Precies dat. Op social media doken ineens mysterieuze posts op. Beelden met coördinaten, data, tijdstippen, allemaal zonder enige context. Fans zaten op het puntje van hun stoel, want die dachten van, nou, er moet toch wel iets gaan komen. En vandaag kunnen we het eindelijk zeggen. Het ging allemaal om niemand minder dan Carly Rae Jepsen. De zangeres, wereldwijd bekend van haar mega-hit Call Me Maybe uit 2012... heeft dus een nieuw dubbelalbum aangekondigd. Dus eentje met twee kantjes. Het heet Day and Night en verschijnt op 18 september. En dus twee delen met elk 12 nummertjes. Dus ze heeft er in totaal 24 weer mogen maken. Deze is lang mee bezig geweest. En het ene deel heet Day en het andere deel heet dus Night. Toch wel mooi verzonnen. Het D-gedeelte dat klinkt volgens haar team organisch en puur. Met invloeden uit de psychedelische pop van de jaren 70. Dat is toch wel even iets anders dat we gewend zijn van Call Me Maybe. Want dat was gewoon heel erg poppy. Night wordt juist als avontuurlijk en intens omschreven. Vol met synths en synthesizers en gewoon dance pop. Als hetzelfde kan flikken als met haar vorige hit, ja, dan moet dit ook wel een succesnummer worden, zou je toch wel zeggen. Maar dat moeten we nog even gaan bekijken. Maar het mooiste nieuws, dat is voor vandaag. Haar allereerste single van het album On Wires is vanaf vandaag te beluisteren. En dat betekent dat jij hem hier nu als eerste hoort. Carly Rae Jepsen met de track On Wire.

deze plaat moet nodig even afgestopt worden, zo te horen. Yves LaRocque en Rise Up hier bij Feel Good Friday van de zomer. En daarvoor dus de nieuwe plaat van Carly Rae Jepsen, On Wires. Je luistert naar AN Radio en het is zoals gezegd weer tijd voor een fonkelnieuwe release die deze week opdook in de online releaselijsten. De multi-platinum singer-songwriter Daniel Sivi luidt een nieuw hoofdstuk in met zijn single Loves a Gun. Die hoorde ik vandaag en ik dacht, deze moet ik meenemen. De track werd geschreven tijdens een trip naar Stockholm met producers Vera en Søren Breum en later volledig door Sivi zelf afgemaakt in zijn studio in Los Angeles, waar hij alle instrumenten eigenhandig heeft ingespeeld. En het resultaat dat is een soort cinematisch moderne popsound die met een beetje euforie en emotionele spanningen uiteindelijk een perfecte balans maakt. Sivi die zegt zelf dat Loves a Gun gaat over zien dat de beschadigingen eraan komen en je er toch recht op af blijft lopen. Ja, een liefde die tegelijkertijd mooi, maar ook heel gevaarlijk voelt. Na zijn succesvolle Second Wind-periode en een reeks grote shows, waaronder als support act voor Charlie Puth in een gigantische arena zoals Madison Square Garden, laat Sivi met zijn single horen dat, dat het volgende album wel eens een van zijn misschien grootste en meest gedurfde tot nu toe kan worden. En dan is het nog bijzonder. Ik ken die hele Daniel Sivi niet, maar blijkbaar gaat het wel hartstikke goed en ja, druppelen daar nu langzaam wat hits naar buiten. Dus ik zou zeggen, draai even het volume iets harder, kan je er goed naar luisteren. Daniel Sivi met zijn nieuwe single Loves a Gun.

0: DeBarge en Rhythm of the Night. Ja, toch wel een echte dancepopklassieker uit 1985. En past toch wel ideaal bij de zomer. Werd geschreven door Diane Warren en geproduceerd door Richard Perry. En die plaat werd hun grootste hit ooit. En dat begrijp ik volledig als je hoort hoe lekker dat swingt bij deze hete temperaturen. Maak je dit gewoon toch een stuk gelukkiger. En op zo'n warme dag als vandaag, hè, 37 graden, dan voelt het nummer alsof het er echt speciaal voor is gemaakt. Dat is natuurlijk wel echt zo. Die calypso-achtige vibe waar Motown destijds bewust voor koos, past dus perfect bij dit soort mooie temperaturen. Nou ja, of je ervan kan genieten, weet ik niet. Ik vind het nu nog leuk. Ik denk morgen niet meer, maar goed. Blijf vooral in die zonnige moed eventjes hangen. Drink wat, koel wat af en geniet van de rest van je dag in ieder geval. Zometeen in Feel Good Friday van de zomer gaan we terug in de tijd in Hit Memories. Terug naar één specifieke datum in het verleden en daarvan draai ik de twee meest populaire platen. Welke dat zijn, dat zeg ik nog even niet, maar ik kan je zeker garanderen, ze zijn loeiheet. Dus ik zou erbij blijven. Dan is het nu tijd voor een klein spelletje, kleine brainkraker, plaatsnaam of fabelkraam. Wat zou het zijn?
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Is de naam nep of echt? Raad lekker mee. De plaatsnaam of juist fabelkraam van deze week is... Penis Cola.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. En de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet. Maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten. En daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: Met Feel Good Friday van de zomer, met platen net zo heet als buiten. Straks Kenst op de Feeling en Trop Artisto na Jack Style.

0: George Ezra, Anyone For You hier bij Feel Good Friday van de zomer. En daarvoor Just Stay Jack Style en Turn The Lights Off. Dat zijn toch wel goede nummertjes om deze temperatuur mee te lijf te gaan, zou ik zeggen. En daarmee is het avond. Het is vrijdagavond 26 juni 2026. En de werkweek is voorbij en ik kan bijna wel zeggen, gefeliciteerd, je hebt het gered. Want het was een loeihete week met een aantal tropennachten tot daaraan toe. Ik denk dat iedereen inmiddels met de wallen tot op de grond loopt. Ik in ieder geval wel, want slapen is heel erg lastig als je lichaam niet kan afkoelen. Ik vroeg me dat zelf af en het schijnt dus zo te zijn dat omdat je lichaam dus moet afkoelen, kun je dus niet goed slapen omdat het jouw lichaam heel veel energie kost. En als het dan dus warm blijft, ja, ga je dus minder koelen, slaap je dus veel slechter. Dat is één grote ramp. Ik heb er nog steeds last van. Ik denk niet dat het snel goed gaat komen. Ik kijk ook heel erg uit naar maandag daarom. Nou ja, wat inmiddels ook al is gemeten is de hoogste piek van vandaag. 39,4 graden werd genoteerd in het Limburgse IJl. Dus ja, dat is loeiheet. Ik ben blij dat ik daar niet zit. Alhoewel ik 37 ook wel heel erg warm vind. Wat trouwens nog meer opvalt deze week. Een Zweedse minister die bewees dat je niet hoeft te kiezen tussen moederschap of het werken als minister. En waarom? Nou, ze nam haar baby gewoon mee naar de vergadering van de EU-milieuministers. De baby die hing lekker aan die buik te bungelen, een beetje slapend. Wat doet een baby anders? Totdat minister Purmotaki zelf iets wilde zeggen. Toen begon het natuurlijk spontaan te janken. Je snapt hoe dat gaat. Of het nu dan wel en goed bewezen is dat je dit kunt doen, dat weet ik niet, maar dapper vind ik het wel. En dan is het tijd voor een lesje topografie. Voor de break hoorde je plaatsnamen of fabelkraam. Wat zou het nou zijn?
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ja, is het nou nep of echt? Ik kan mezelf eventjes meeraden. Wat heb je in gedachten? Plaatsnaam of juist een fabelkraam? Ja, de opgave van deze week. Peniscola. Of is het Peniscola? Of Peniscola? Ik weet het niet hoe je het uitspreekt, maar het bestaat echt. Jawel, zeker weten. Het bestaat echt. Peniscola, ik denk dat je het zo uitspreekt, is een stad in het noorden van Valencia. Of ten noorden van Valencia, want dat ligt ernaast natuurlijk, in Spanje. Die letterlijk boven de zee uittorent, heb ik gezien. Het oude centrum ligt dus op een soort van rots die 64 meter boven het zeeniveau uitsteekt. En het is dus een plek met een hele lange geschiedenis. Van Carthagers en Romeinen tot Arabieren en Feniciërs. Allemaal zijn ze er geweest. Dus het is een plaatsje met een hele rijke historie. Vandaag is Peniscola vooral bekend om de indrukwekkende 14e eeuwse kasteel. En die is dus gebouwd tussen 1294 en 1307 op de resten van een Arabische citadel. Kortom, het is dus best prachtig voor zo'n stad met een rare naam. Dus ik zou zeggen, klein stadje, groot verhaal. Alleen wie die naam ooit heeft bedacht, ja, dat snap ik zelf eigenlijk ook niet. Ik zou het zelf niet kunnen verzinnen, in ieder geval. Straks, ja, dan gaan we weer terug in de tijd in Hit Memories met zomerse hits van een bepaalde datum. En daarvan draai ik dan de twee meest populaire hits na Justin Timberlake.

0: Over hete hits gesproken, Sjaak en Trompetisto. Ook een kleine knipoog naar Feel Good Foute Friday. Normaal op de laatste vrijdag van de maand is vandaag. Maar goed, het is zo warm. Daarom gewoon Feel Good Friday van de zomer, toch? Het is 7:10. We gaan terug in de tijd in Hit Memories. Elke vrijdag rond 6:15. Nou, het is niet wat later. Duik ik de geschiedenisboeken in naar 9 oktober 2010. Niet eens zo gek lang geleden. En in die Hit Memories duik ik dus in de top 40 van deze datum. En ik laat de twee meest populaire platen van die datum horen. En er staan weer mooie platen klaar die toch ook wel een beetje doen denken aan schudden met die billetjes. Als de zon brandt, de lucht trilt en je voelt dat de avond nog lang niet wil afkoelen, ja, dan heb je eigenlijk een soort van plaat nodig die meteen gewoon jou de hele avond in die vibe zet, waardoor je gewoon, waardoor je het gezellig hebt, waardoor je het leuk hebt. En deze plaat die deed dat in 2010 wereldwijd. Een hip house knaller van Flowrida, geproduceerd door David Guetta notabene, die zelfs de nummer 2 positie in de Nederlandse top 40 bereikte uiteindelijk in 2010. En iedereen kende deze plaat. Van elke straathoek stond iedereen mee te zingen, dat weet ik haast wel zeker. Dus als je hem zo hoort, denk ik niet dat je stil kan blijven zitten. Grote hit en grote energie, precies goed voor een zwoele zomerdag. Op nummer 2 in de Hit Memories van 9 oktober 2010. Club Kent, Handle Me.
1: 2.

Flo Rida en David Guetta. De club kent Handle Me op nummer 2 in de hitmemories van 9 oktober 2010. En of het een hete hit was? Nou, dat was het zeker. En als we het dan hebben over hete hits, dan gaan we dus door naar de absolute nummer 1. Een knaller die in 2010 werkelijk overal te horen was. Een debuutsingle nog wel, en wat voor eentje. De Zweeds-Congolese zanger Mohombi brak door met Bumpy Ride, uitgebracht op 24 augustus 2010. En dat nummer werd geproduceerd door hitmaker Red One. En dat hoor je eigenlijk wel, want die mix van de dance en de popmuziek en een beetje R&B is een beetje de sound wat dat jaar domineerde, zeg maar. Als ik dan terug ben, denk aan mijn middelbare school, dan hoorde ik ook letterlijk overal dit nummer voorbij komen bij mensen die toen net een iPod of zoiets hadden of net een mobiele telefoon hadden. Toen ze net wisten hoe je daar een muziekje op kon zetten, en dan kwam het er zeker wel uit in de pauze. Dus dat is dan wel weer toch wel weer een grappige herinnering. Nu kunnen we iPods of tenminste iPhones, hele smartphones, niet meer uit ons leven wegdenken. Maar toen was het echt bijzonder, kan ik je vertellen. En het succes, dat had deze plaat zeker. Bumpy Ride die bereikte de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 op 9 oktober 2010. Precies de plek waar hij in de hitmemories van vandaag bovenaan staat. Dus ik zou zeggen, draai hem een beetje open. Ga er gewoon lekker ontspannen voor zitten voor deze hit. Want dan weet ik zeker dat je mood wel weer een beetje geboost wordt. Mohombi en Bumpy Ride. Hey.

0: De nummer 1 van 9 oktober 2010, Mohombi en Bumpy Ride. In de, ja, op nummer 1 in de Hit Memories. Dat is toch wel weer mooi. Volgende week krijgen we weer een nieuwe Hit Memories met weer een nieuw datum en wat nieuwe nummertjes. Zometeen in Feel Good Friday van de zomer. Mijn zomerse ervaring met deze week. Ook ik moest aan de hitte geloven. En dat kon ik niet altijd goed kwijt. Ik had het er net al eventjes over. Maar hoe raak je die hitte nou wel goed kwijt als het zo warm is? Dat zometeen. En ook een inwoner van de Beekse Bergen. Die heeft trouwens een mooi uitstapje gemaakt. Vertel ik je meer over.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Dan inderdaad de verkeersinformatie. Zijn niet heel veel bijzonderheden gemeld. Wel natuurlijk het weeralarm voor extreme hitte in een groot deel van het land. Dus zorg voor water in je auto en een paraplu als je op pad gaat. Dan twee wegafsluitingen gemeld. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Daar is de weg dus dicht. Ook de A30 Ede richting Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 is de weg afgesloten. En dan het spoor. Daar is wel wat meer aan de hand dan op de weg. Steeds meer treinen vallen uit omdat de treinen kapot gaan door het warme weer. Met name de airconditionings gaan stuk met de treinen. En daardoor heeft NS dus de komende tijd wat minder treinen die ze kunnen inzetten. Ook reden er al preventief minder treinen op een aantal trajecten tot en met aanstaande zaterdag. Dat zijn de trajecten Rotterdam-Leiden-Schiphol via Den Haag. Arnhem-Utrecht-Schiphol, Den Haag Centraal, Amsterdam, Alkmaar en Sittard en tussen Rotterdam en Utrecht. Extra verstoringen momenteel. Minder stoptreinen tussen Doetinchem en Arnhem. Ook minder stoptreinen tussen Zutphen en Hengelo. Ook tussen Geldermalsen en Nijmegen en Dordrecht en Geldermalsen. Minder stoptreinen. En ook minder treinen tussen Nijmegen en Venlo. Dus als je op pad wilde gaan met de trein, kijk dan vooraf eventjes goed of er wat rijdt. Of dat misschien specifiek jouw trein is uitgevallen, dat kan ook. Dan moet je de volgende nemen. Maar goed, dan kan je moeten wachten en dan sta je op een snik heet perron. Dat wil je niet. Ik zorg in ieder geval voor dat jouw weekend compleet wordt met hele hete hits, want heet is het zeker. Zometeen hoor je muziek van Ozone.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
4: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Als ik me goed herinner, stonden deze gasten in de videoclip op een vliegtuigvleugel. Daar stonden ze dan een beetje op te staan en te doen alsof ze een vliegtuig waren, volgens mij. Maar als ik nou op een vliegtuigvleugel zou kunnen staan, en dat zou ook echt kunnen, dan weet ik zeker dat ik wel heerlijk zou afkoelen. Dat wel. In ieder geval Ozone en Dragon staan in Thai hier bij Feel Good Foute Friday van de zomer. Nou, het is niet Feel Good Foute Friday, het is Feel Good Friday van de zomer. Maar dat maakt verder niet uit. Normaal Foute Friday, maar er is vandaag echt te warm voor. Dan, stel je eventjes voor. Je komt ergens binnen gelopen, volledig vloeibaar. Alsof iemand dan denkt dat je, zeg maar, vloeibaar zo uit een pannetje gegoten kan worden. Dat is toch wel een bijzondere situatie. Nou, deze week zitten we dus. Zo voelde ik me dan ook wel een beetje. En dan kan je eigenlijk wel zeggen van, hey, jongens, ik ben officieel gaar, niet moe, niet te warm. Gewoon zo gaar als een soort slap overvrietje dat net iets te kort is blijven liggen, weet je wel. Nou, dat is de impact van het warme weer op mij in ieder geval. Ik heb dus al nachtenlang niet goed geslapen. En dat is dus niet omdat ik stress heb, niet omdat ik te laat koffie heb gedronken of te laat een cafeïnepil heb genomen. Maar nee, omdat mijn slaapkamer inmiddels de temperatuur heeft aangenomen van een professionele frituurinstallatie. En dat is niet prettig. Daar lig je dan elke nacht zwetend als een waterballon met bindingsangst. En elke keer als ik me dan omdraai, dan voelt het alsof ik in een föhn kruip die op standje woestijnstorm staat. En mijn kussen, dat is dan niet echt een kussen meer, maar dat is dan meer een soort spons. Een soort warme, klamme spons die dan al mijn levensvreugde in de vorm van zweet heeft opgezogen. Ik denk dat je het wel herkent. Ik ben vast niet de enige. Maar ja, dan word je wakker. En dan is het van, nou ja, wakker. Word je echt goed wakker? Ik word in ieder geval niet zo goed wakker. Dan open ik mijn ogen en dan functioneer ik op hetzelfde niveau als dat een zombie zelfs teleur zou stellen. En op het werk zit ik er dan bij alsof ik net uit een sauna ben komen rollen. Gewoon helemaal, ja, doorweekt van zweet natuurlijk. Alleen ja, hoe zorg ik er nou voor dat ik dan weer uiteindelijk goed en wel kan afkoelen, weet je wel? Want ja, als je uiteindelijk onder een lauwe douche kan gaan staan, nou, dat helpt misschien wel een beetje, maar helpt dat wel echt van alles? Nou ja, iedereen zegt natuurlijk van die goed bedoelde dingen, hè? Je moet gewoon even goed ventileren. En dan denk ik van ja, dankjewel. Maar ja, na drie dagen hittegolf is mijn huis gewoon echt een soort slowcooker geworden waarin je langzaam gaar wordt. En ventileren, ja, kun je doen wat je wilt. Maar die muren die houden warmte vast alsof het hun emotionele bagage is. Dus alsof dat iets beter wordt, ja, dat weet ik ook niet zo goed. Maar ik heb in ieder geval wel nog even wat serieuze tips opgezocht. Want van dat warme weer, je wordt er een beetje gek van, hè? Ik omschreef het net een beetje hoe ik het heb ervaren. Maar goed, tussen het smelten door dacht ik wel van, we moeten het ook een beetje behapbaar houden. Dus wat uiteindelijk op internet stond, wel even goed geverifieerd natuurlijk: ventilator plus bevroren fles water. Dan heb je een soort van airco eigenlijk. Die gaat dan warme lucht spuiten. Rondspuiten. Er komt natuurlijk geen water uit. Maar dan krijg je een koele kamer. Het werkt echt. Ja, totdat je kat gaat besluiten dat het een nieuw speeltje is, dan werkt het misschien niet. Overdag alles dicht. Gordijnen, ramen, alle hoop en dromen, alles dicht houden. Dan weet je in ieder geval zeker dat je het koel houdt. Lauwwarme douche dus. Ik had het er net al eventjes over. Lauwwarm douchen voor het slapen gaan. Niet te koud. Want dan denkt je lichaam, oh, we moeten nog even opwarmen. Nou, dat is dus precies wat je niet wilt als je het al gierend heet hebt. Of een nat washandje op je nek of op je polsen. Ziet er een beetje uit alsof je koorts hebt, maar je leeft erna nog wel weer lekker door. En water drinken, en nee, koffie, dat telt niet. Heel belangrijk. Dus ja, nu ben ik een mens in marinade. Maar goed, nog even blijven volhouden. Ooit komen we weer op een nacht waarop je dan denkt van, ik kan eindelijk weer onder mijn dekbed liggen zonder te sterven. En tot die tijd ben ik niet chagrijnig. Ik ben gewoon medium rare. En daar is niks aan gelogen. Mijn collega's hebben het ondervonden op werk afgelopen donderdag. Ach ja, daar zal ik niet over beginnen. Goed, dan speciaal voor Feel Good Friday van de zomer heb ik nu een mix meegenomen die in ieder geval de zomer precies zo neerzet als dat je die nu voelt. Een beetje oncomfortabel, maar het swingt wel heel erg lekker. Dus even een beetje die handjes omhoog. Raise your hands up in the air. En doe de Macarena.

Was dat niet zo'n heerlijke plaatjes om op te dansen? Zou ik toch even blijven zitten met deze temperaturen? Gerard Joling en Billy Dans met Liefde in de Nacht. Geers plaat uit 2025. Wat dus een cover is van Love is in the Air van Paul Jong. Ja, Geer vond die van Paul blijkbaar te saai. Dus heeft hij er maar eventjes een goede beat onder. Ach ja, zo kan je er wat moois van maken. Daarvoor hoorde je nog de Macarena van Stavros Martina. Er ging een hele hoop niet door dit weekend. Vanwege de hoge temperaturen, zo ook een heel aantal festivals. Speciaal voor al die mensen konden jullie toch nog een beetje swingen. Goed, dan even wat anders. Hou je ramen en deuren gesloten. Hou je fruitmand eventjes binnen handbereik. En hou je camera paraat. Want in Hillevarenbeek is er een nieuwe inwoner bijgekomen. En niet zomaar eentje. Een mannelijke kuifmangabie. Dat is een soort aap volgens mij die besloot van de week dat het eilandje in de Beekse Bergen toch net iets te klein was voor zijn ambities. Volgens het park, de Beekse Bergen, was het eigenlijk niet mogelijk dat hij de gracht zou overzwemmen. Want blijkbaar kunnen apen niet goed zwemmen. Maar goed, dat dachten we ook van onze buurman die elk jaar zegt dat hij niet weer in de vijver valt tijdens de barbecue. En ja, nou, dat gebeurt dus dan toch wel. Maar goed, de aap die is inmiddels meerdere keren gespot in de omgeving van Hillevarenbeek. Onder andere door een wandelaar in Esbeek. Want natuurlijk kiest hij een dorp waar je normaal al meer fietsers dan mensen ziet. Maar goed, geen paniek. Het dier is niet gevaarlijk, tenzij je een banaan bent of een slecht humeur bij je hebt. Misschien dat hij je dan niet zo leuk vindt. Het park vraagt vriendelijk of mensen niet zelf proberen om hem te vangen. Dus voor iedereen die al met een schepnet klaar stond, even rustig aan, geen stress. Ga er niet achteraan, veel te warm daarvoor ook. Waarom zou je dat doen? Maar je kunt wel eventjes het nummer bellen die op de website van het dierenpark staat, als je hem ziet. En mocht je dan uiteindelijk denken van, hé, wat is dit voor een gek incident? Nou, nee, dat is helemaal niet zo. Vorige maand nog ontsnapte er zelfs een cheetah in dat park. Nou, bleef die gelukkig wel binnen de parkgrenzen. Voor hetzelfde geld als je zo'n eikerk in gerend. Je weet niet hoe snel zo'n dier kan rennen. Maar goed, die cheetah is dus niet ontsnapt vanuit verdere parkgrenzen, om het zo maar te zeggen. Waarschijnlijk omdat ze geen zin had in de parkeertarieven van buiten de poort. En zeg nou zelf, ik kan daar helemaal in komen. Hier in Nijkerk zijn de tarieven ook gestegen afgelopen week en de parkeerbetaaltijden verruimd. Dus die cheetah, ja, weet je, ik geef het gelijk. Kortom, Beekse Berg is tegenwoordig minder een safaripark en meer een soort Brabantse versie van Expeditie Robinson. Maar dan zonder camera's en met meer kans dat er ineens een aap naast je op het terras zit. Oh.

Martin Garrix, Alesso, Shaun Varugia, Inside Our Hearts hier bij Feel Good Friday van de zomer. En daarvoor Big Mountain, Baby, I Love Your Way. En daarmee komen we aan het eind van deze uitzending. We hebben de hele weken in vogelvlucht doorgenomen. We hebben de hitte ervaren. We zijn de hitte te lijf gegaan met hele zomerse hete platen. Waardoor als je er eventjes doorheen staat, je wellicht wel een beetje bent geboost in de mood die je misschien hebt. Ik kan me best voorstellen dat je misschien er een beetje doorheen zit. Maar nu als het goed is, niet meer. En ik ook in ieder geval niet. Dus ik word er ook heel vrolijk van. Dus ik hoop dat dat in ieder geval geslaagd is. Intussen zie ik nog een hitterecordje binnenkomen in Duitsland. Temperatuurrecord daar. 41,3 graden gemeten bij het weerstation Saarbrücken-Boerbach. Dus dat is ontzettend heet. Ik ben blij dat ik daar niet ben in ieder geval. Mocht je niet genoeg krijgen van Feel Good Friday, volg in ieder geval op Instagram @feelgoodfridaynl. En dan kan je in ieder geval op de hoogte blijven. Of doe gewoon op Spotify Leslie Gersten opzoeken. Feel Good 21st Century Hits of Music Night All Out of 60s to 90s. Mooie playlist. De rest mij nog maar één ding te zeggen. En dat is in ieder geval een heel goed weekend.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. En de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. De aanval gebeurde in een gebied vlakbij de door Israël bezette zone. Hezbollah is niet betrokken bij de lopende onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Diplomatieke gesprekken tussen beide landen gaan ondertussen wel verder met voorzichtige vooruitgang. Officieel geldt er nu een staakt het vuren. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7.2 en 7.5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen daar mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: Club. Hot on 2.

Arrow, en heel toepasselijk hot, hot, hot. Ja, we hebben natuurlijk een hartstikke warme week gehad. En daar past dit plaatje natuurlijk perfect bij. Welkom en goedenavond. Dit is Club 1 als zacht op A1 Radio. Mijn naam is Jerry van Voort. Ik ben bij tot de 11 uur vanavond. We gaan er weer een gezellige show van maken. Ik heb veel goede muziek voor je meegenomen. En uiteraard ook nog de meest interessante informatie hier uit de streek. Wat heb ik zelf voor je klaarstaan? Bijvoorbeeld Beyoncé en Neo, Lady Gaga, Lionel Richie, nog veel en veel meer. Kortom, hou je radio aan op deze vrijdagavond, begin van jouw weekend of misschien wel het begin van jouw vakantie. En geniet er lekker van. We gaan nu eerst even terug naar de jaren 90, om precies te zijn 1992, met Becky Bell en Stepping Out Tonight bij Club 1 als een zacht. Goedenavond.

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Jerry van Voort. Op A1 Radio.

Op FM, kabel, glasvezel, web en app. Dit is A1 Radio. Met op vrijdagavond Club 1068. Presentatie Jerry van Voort.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. Het weer, later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Het langslopende radioprogramma van de streek. Gepresenteerd door Jerry van Voort. Dit is Club 1068.

terug naar de jaren 90 met Marcel de Groot en mag ik naar je kijken hier op A1 Radio. Ik heb nog een leuke tip voor je in de hoek Barneveld-Voorthuizen. Er vinden jaarlijks zomerbraderieën plaats bij vakantiepark Akersate. En dat zal deze keer plaatsvinden op woensdag 15 juli en op woensdag 19 augustus. En het is dan van 10:30 's morgens tot 17:30 's middags. En het is daar gewoon even lekker genieten. Een heerlijke braderie vol gezelligheid. Verrassende kraampjes, zomerse lekkernijen. En lekker gewoon relaxen en slenteren over het park. Ontdek daar de leuke vondsten en proef de vakantiesfeer in elke hoek. Ze zeggen zelf een perfect zomersdagje uit. Je vindt de braderie naast de receptie bij de ingang van het park. Je kan er tegenover het park parkeren. De eerste 2 uren zijn gratis. Dus nogmaals de data. Woensdag 8 juli, woensdag 15 juli en woensdag 5 augustus. En woensdag 19 augustus. Meer details op visit regiobarneveld.nl. We zijn er voor de goede muziek en de nodige informatie hier uit de streek. Wij zijn de stem van de regio A1 Radio. Meer informatie over ons op de website a1mediagroep.nl. We dachten hiervan even een rustpuntje in het programma. Op de vrijdagavond, Caught in the Act. Let's Love Begin.

1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.

Lekker zomerse klanken op de vrijdagavond. Los Del Rio en de Macarena. De Four Caught in the Act en Let Is Love Begin. Hey, het was een warme week, hè? Ja, misschien wel slapeloze nachten voor je. Allemaal van die plaknachten en zo. En wat het weer het komend weekend gaat doen, dat hoor je zometeen bij de updates van het nieuws en weer van 10 uur hier op A1 Radio. Hou je radio lekker aan. Dan blikken terug naar de jaren 80 met Jody Watley en Real Love.

Shakira en Burna Boy, Die Die, hoorde je. Daarvoor Jody Watley en Real Love. En je weet het, hè, hier in Nijkerk en omgeving is men, ja, men benzunig. Maar soms heeft dat een verkeerde uitwerking en hebben ze in Amersfoort nogal last van. Wat gebeurde nou de afgelopen periode? Inwoners uit Nijkerk en omgeving die dachten, weet je wat, ik heb geen zin om te betalen om mijn vuil te storten, grof afval en dat soort dingen. Die gingen gewoon naar Amersfoort toe. En wat deden ze daar? Gingen ze naar de Milieustraat om daar het afval te dumpen. In Amersfoort hebben ze daar genoeg van en zeggen ze nu, als je naar de Rova komt, neem dan je Rova-pas mee en ook bewijs dat je komt uit Amersfoort, want anders heb je geen toegang meer tot het afvalbrengpunt. Het is maar even dat je het weet. Meer details erover vind je op de website nieuwsplein33.nl. Meer zomerse klanken op de vrijdagavond.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

Dr. Alban, It's My Life, hier op A1 Radio 1992, als ik me niet vergis. Joh, dat is wel lang geleden, hè? Tijd gaat hard. Welkom terug bij Club 1 of Gezag. Dit is het tweede uur, we gaan er lekker tegenaan. Met zomerse klanken, met Ujul en Salto, Jamaican.

93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten, Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is 2 uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

Gucci, Gucci, la la la. MC Brains hoorde je hier bij Club 1 als een zachte voor Dasha, Austin. En ook nog Uchil en Soto, Jamaican, Bam Bam of Bam Bam. Is me net wat je ervan wil maken. Hé, ik was laatst geschrokken, joh. Ik hoorde in één keer het bericht. Ballon Fiesta afgelast in Barneveld. Vond ik toch wel heel opvallend eigenlijk. En daarmee is toch een traditie gebroken, een jarenlange traditie. En ja, nu wil de politiek er ook meer van weten. Die willen graag opheldering hebben. Ja, hoe kan dat nou, hè? Ik bedoel,

Op FM, kabel, glasvezel, web en app. Dit is A1 Radio. Met op vrijdagavond Club 1068. Presentatie Jerry van Voort.

Late at Night hier op A1 Radio. Voor Rondé, Undecided. En ook nog Jeremy Jackson, die de rol speelde van Hobie Buchanan in de serie Baywatch in de jaren 90. Hoe zal het vandaag de dag met Hobie gaan? Ik heb geen idee. Straks maar eventjes googlen. Trouwens, vorige week was er de Meer voor Mannendag in Voorthuizen. Een groot succes. Je kan de beelden ook terugvinden op onze website a1mediagroep.nl. Ik zag de beelden en foto's van vorige week. En zo jammer dat ik er niet bij was. Dat is echt iets voor mij geweest. Ja goed, kan je nagaan. Zelf het bezig gedeelte op de radio vergeten dat evenement er is. Dat

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Moving and grooving at the weekend.

0: 106.8 FM, 93.5 FM, hier in Nederland, ook op DAB+. Via de kabel, web en app, wij zijn A1 Radio. Onderdeel van A1 Mediagroep. Meer informatie over ons op a1mediagroep.nl. Dit is een leuk plaatje van lang geleden. The Raw Band, Clouds Across the Moon.
1: Good evening, this is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 247.

Op 93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten, Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is twee uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

Open Life. Chris Cross Amsterdam en Nina. Queen of My Castle. En ook in het blok van drie hoorde je de Rob Band en Clouds Across the Moon. Hey, ik heb jou nog even een overzicht van de evenementen die in Voorthuizen nog zijn de komende periode. We beginnen met morgen is er een boeldag. 28 juni de openluchtdienst. 4 juli, Nationaal Kampioenschap Dwelorkesten. 7 tot en met 9 juli, de fiets driedaagse. 11 juli, Voorthuizen loopt. Ook op 11 juli de Wilbrink Rommelmarkt. 14 juli, de Voorthuizen Braderie. En ook op 14 juli, de Kinderkleedjesmarkt. De klok tikt door en we gaan richting 11 uur met Revelation Time en Ruud Gullit.

van Justin DeWild en Cheerio. Dit was hem weer. 2 uur lang Club Engels Gezacht op deze vrijdagavond. Ik hoop dat je hebt genoten. Volgende week ben ik weer, ook dan weer van 9 tot 11, hier op A1 Radio. Tot volgende week. Geniet van je weekend en bye.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: DJ Tone.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: From DJ Tone.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.